Oh, goed, met daarbij hier in de Mauri FM 89.9, 9.C in de Mauri de Minis. Oh, ja, begonnen bij ooit te boeien aan de reis naar Moshirao Jij. Ik heb een kanda ook op een rinne naar hem te sangra. Zijn aan de kaakje naar ben ik ook naar de smaak waar ik hier keer. Het is ook naar de boeien mee rond de woorden te zeggen. Ik ga ook pas naar Karabara van de Kaita, want de boeien van de kon in de mail. Ngayon po ang tawin mo yung neura pa. Sa nakakaitaw, ngayon sa mga rin ang tukin na iyo, at kukuloy rin, at marunong rin, yari, isan na nga nga nila pa sa na, at ito ay naroon, inyaroon tibong koraki.